0: Tev dags vidu izgadī juku skundītāgan, ka ap tādu paskādētā tūgē nanam dzīdētu juku skundītākti bādām, ka nītātne bīkš tev dzīdētu bjopsk. Uz vana pī ūdžī mēs tiesīs šabu mūgan aptienot, uz šām jūdžīs rāsīt dzīgībām dzīs, un šabim nebīkš tev šāp dzīdētu bjopsk, tev dags vidu izgadī juku skundītāgan, nītātne jēna nev dzīdētu bjopsk, uz kēgnešan nemas kāgan aptienot, uz šādzgan jūdžīs rāsūgībām dzīs, dzīs rāt, šabim ne nič nobeigts tad kad he biops хотя вот так же двигать где её к секунде так не так не нишаб киба же дедуктибан биопск but take me hang up they know the bites down just with the music rasho Ik heb hem niet nish no nish gedrin heb je opgesteld dat ik ze doe dat die ook kon die dacht die ben niet dat de nish heb te dat heb je opgesteld dat er wel door een is een update not dat de muziek ga zo geba ik kan dan hem die dat die ook kon die dacht nish op dat is gede ik heb hem nish no gedacht gedrin heb je opgesteld ik heb die zo dat ik ze dit zou dat die ook kon die dacht nu maar ik heb dat zo'n 2% is dan ze we ze moet die ben die schap op dat de beschade ja ik kan niet dat de je een nish heb te dat heb jobsk. Ik heb op het juan een opdracht nodig. We iets tegen bij muziek gaat zitten. Spannend en niet zo niet dat ik een heb jobsk. Jouw dag zet op zat dat die je kunt dit tegen jou. Dit dat jij niet nodig dat ik niet nu jobsk. Wap tegen opdracht nodig. Zat dat de muziek gaat zo. Spoot je molly achter een opdracht nodig. Dat ik spannend en niet zo niet dat ik een heb jobsk. Jouw dag zet op zat dat die je kunt dit tegen. Niet dat nee dat als je hebt dat engels zou het maar dan die dit dag net ziet dan nog helemaal goed molly
1: Hey, hey, me, Lee Thomas said, I should.

0: van, wat ik heb voor COVID niet. Die doet een aan van hun wagen. Hoe gaat dat met je? Daar was ik aan mijn westen, hoe dat met je dan was. Westen te kunnen dat je daar met je dan. Ik wil niet dat je het moet je aan, te wanneer ik je aan. Te wanneer ik sta je aan. Bedankt voor het man aan, want te gooien we dan, ik heb het ook en mijn kwee. Ik wil het steeds maar te gooien je aan, te kunnen je. Hoe dat met je aan. Daar was ik aan mijn steeds te kunnen te kunnen, dan was ik de chairman doe. Nu ga ik niet. Ik heb een mistake aan het start COVID. Ik had ook smeren gehad. Ik heb een beetje geschat, ik heb een beetje. Ik had een kind op schoonje aan het slaan, nu is het maken. En ik heb daar wat schat. Ook staat er in het werd niet tegen ons. En dan ga ik verstokt naar COVID. En als een mistake nog staan aan het kwijt. Nu een twinning is er aan het einde aan het kwijt. Dat is niet eens steeds te maken. En dat is wat te maken aan het maken. Sierra gaat aan ons. Ik heb ook een keer mijn jaren gezegd. Wanneer mijn kastje werd kool, hij had kwaad bij COVID. Hij had misschien stuitje gewoon nu. COVID hij had nu. Kwaad in hij mijn heekwee. Mijn heek. Ik heb ook een keer een kastje weer pak. Nu sugar ook. Sugar ik had schaagot. Schaagot voor COVID. Ik heb mijn haar. Ik heb mijn jaren doorstaan aan. Nu zit snagon haar. Nou ja, je zoekt zo'n bananus. Nu zit toch een nieuw stuk op dat. Bacon, hè? Ja, birch. Ik heb een nieuw bataat, bacon, hè?
1: Ik heb een yoga, een stijl, een ontkwin. Zoals je hem genoemd, het is een maze nog, de kwestie, ja, zoals je
0: hem genoemd. Als je hem genoemd, ik heb een beetje aan de schoenen gehad. Ik heb een beetje aan de schoenen gehad. Ik heb een beetje aan de schoenen gehad. Ik heb
1: een beetje
0: aan de schoenen gehad. Ik heb een beetje aan de schoenen gehad. Ik heb een beetje aan de schoenen gehad. Ik heb een beetje aan de schoenen gehad. Ik heb een beetje aan de schoenen gehad. Ik heb nu niet kun je nee ik was schaam als nu kom je iets te maken dan is dat wat je kon niet kun je er wordt een scoutje te beschouwd door de man die het niet hoor
1: en nu mag ik kun je en dat mag je dat en hou je het mag nu tegen dat en hou je steek je ja goeie en nog steeds je het mag
0: nu ga je dat wat niet kun je moet je nu het niet aan de schaam jij is genoeg. Net als je de noos mis, over de west de mass. De man als mionu, ja, is genoeg de koud tegen de kont queen, win als mioshu. Misschien kan je wat aan hebben bij kont en nagel exhaust pipe gear. Dish bij ko. Dan ga je op de man gaan, nogen gaat daarbij, nu hand. En ga nu kogen de noos mis op de mass, nu je wou je, tekst de noos mis op de mass. Over de west de mass. Ik heb het niet meer aan je gehoord.